Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar tijd van 52% naar 22%, blijkt uit cijfers van Duo. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu 78% van de studenten uit het buitenland. In de jeugddivisie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade doet dit jaar geen enkel Nederlands orkest mee. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn in Nederland naar schatting 20.000 auto's beschadigd geraakt. Met in Flevoland alleen al ruim 2.500 voertuigen. Schadeherstelbedrijven hebben hiervoor speciale hagelschadecentra geopend, zoals in Dronten, en plannen volgende maand een locatie in Emmeloord. De totale schade bedraagt meer dan 10 miljoen euro. New York is bedekt onder een dikke laag smog door natuurbranden in Canada, vlak voor de finale van het WK voetbal. Door buien en onweer lijkt de smog nu grotendeels weggetrokken, waardoor de finale doorgaat. Het toernooi stond naast sportieve prestaties ook in het teken van mensenrechten schendingen, politieke inmenging en protesten rond immigratiedetentie. De hoogste leider van Iran heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van Iran. Volgens de Iraanse regering zijn bij de aanvallen zeker 50 burgers om het leven gekomen en liggen 500 mensen gewond in het ziekenhuis. Maar dit is niet onafhankelijk vastgesteld. De Verenigde Staten melden dat bij een luchtaanval op een militaire basis in Jordanië 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar tijd van 52% naar 22%, blijkt uit cijfers van Duo. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu 78% van de studenten uit het buitenland. In de jeugddivisie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade doet dit jaar geen enkel Nederlands orkest mee. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn in Nederland naar schatting 20.000 auto's beschadigd geraakt. Met in Flevoland alleen al ruim 2.500 voertuigen. Schadeherstelbedrijven hebben hiervoor speciale hagelschadecentra geopend, zoals in Dronten, en plannen volgende maand een locatie in Emmeloord. De totale schade bedraagt meer dan 10 miljoen euro. New York is bedekt onder een dikke laag smog door natuurbranden in Canada, vlak voor de finale van het WK voetbal. Door buien en onweer lijkt de smog nu grotendeels weggetrokken, waardoor de finale doorgaat. Het toernooi stond naast sportieve prestaties ook in het teken van mensenrechten schendingen, politieke inmenging en protesten rond immigratiedetentie. De hoogste leider van Iran heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van Iran. Volgens de Iraanse regering zijn bij de aanvallen zeker 50 burgers om het leven gekomen en liggen 500 mensen gewond in het ziekenhuis. Maar dit is niet onafhankelijk vastgesteld. De Verenigde Staten melden dat bij een luchtaanval op een militaire basis in Jordanië 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.
3: Station number 1.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Die past bij jou.
1: Phone House. Your phone, your way.
2: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar tijd van 52% naar 22%, blijkt uit cijfers van Duo. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu 78% van de studenten uit het buitenland. In de jeugddivisie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade doet dit jaar geen enkel Nederlands orkest mee. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn in Nederland naar schatting 20.000 auto's beschadigd geraakt. Met in Flevoland alleen al ruim 2.500 voertuigen. Schadeherstelbedrijven hebben hiervoor speciale hagelschadecentra geopend, zoals in Dronten, en plannen volgende maand een locatie in Emmeloord. De totale schade bedraagt meer dan 10 miljoen euro. New York is bedekt onder een dikke laag smog door natuurbranden in Canada, vlak voor de finale van het WK voetbal. Door buien en onweer lijkt de smog nu grotendeels weggetrokken, waardoor de finale doorgaat. Het toernooi stond naast sportieve prestaties ook in het teken van mensenrechten schendingen, politieke inmenging en protesten rond immigratiedetentie. De hoogste leider van Iran heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van Iran. Volgens de Iraanse regering zijn bij de aanvallen zeker 50 burgers om het leven gekomen en liggen 500 mensen gewond in het ziekenhuis. Maar dit is niet onafhankelijk vastgesteld. De Verenigde Staten melden dat bij een luchtaanval op een militaire basis in Jordanië 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Lionel Messi wordt met 39 jaar en 25 dagen de oudste veldspeler ooit in een WK-finale, wanneer Argentinië aantreedt tegen Spanje. Messi behaalde op dit WK meer doelpunten en assists dan in zijn 5 eerdere WK-deelnames. De Argentijn liep minder, maar maakte meer goals, gaf meer assists en creëerde meer kansen dan ooit tevoren. De Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, na een aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. In Irak is een basis van de Koerdische Vrijheidspartij in Erbil aangevallen, waarbij 8 leden gewond zijn geraakt. De Iraanse opperste leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd door de Amerikaanse autoriteiten op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie. Zij worden verdacht van 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mensenhandel en mishandeling met lichamelijk letsel, gepleegd tussen juli 2010 en augustus 2017. Het Britse OM heeft om hun uitlevering gevraagd. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdag om 5:30 in de middag gesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal. De Papendrechtse brug in de N3 bij Dordrecht is vanaf dit weekend voor 9 maanden dicht door onderhoud, waardoor die omleidingsroute niet beschikbaar is. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland meldt dat dit zorgt voor meer verkeersdruk op andere routes. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, na een aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. In Irak is een basis van de Koerdische Vrijheidspartij in Erbil aangevallen, waarbij 8 leden gewond zijn geraakt. De Iraanse opperste leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen door Frankrijk met 6-4 te verslaan. De Engelsen leidden bij rust al met 4-0. Voor Frankrijk betekende de nederlaag het afscheid van bondscoach Didier Deschamps. Bewoners van een wijk in Den Haag zijn weer terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten hun woning tijdelijk verlaten vanwege mogelijk vrijkomende gevaarlijke stoffen. De politie hield een 39-jarige Hagenaar aan. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd door de Amerikaanse autoriteiten op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie. Zij worden verdacht van 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mensenhandel en mishandeling met lichamelijk letsel, gepleegd tussen juli 2010 en augustus 2017. Het Britse OM heeft om hun uitlevering gevraagd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bewoners van een wijk in Den Haag zijn weer terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten hun woning tijdelijk verlaten vanwege mogelijk vrijkomende gevaarlijke stoffen. De politie hield een 39-jarige Hagenaar aan. De Hongaarse president Tamás Suliok treedt af na een grondwetswijziging die zijn ambtstermijn per direct beëindigt. Suliok heeft de wetswijziging zelf ondertekend. Zijn vertrek maakt deel uit van de plannen van premier Peter Magyar om de invloed van oud-premier Viktor Orbán terug te dringen. De Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, na een aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. In Irak is een basis van de Koerdische Vrijheidspartij in Erbil aangevallen, waarbij 8 leden gewond zijn geraakt. De Iraanse opperste leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen door Frankrijk met 6-4 te verslaan. De Engelsen leidden bij rust al met 4-0. Voor Frankrijk betekende de nederlaag het afscheid van bondscoach Didier Deschamps. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Trots op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Hongaarse president Tamás Suliok treedt af na een grondwetswijziging die zijn ambtstermijn per direct beëindigt. Suliok heeft de wetswijziging zelf ondertekend. Zijn vertrek maakt deel uit van de plannen van premier Peter Madjar om de invloed van oud-premier Viktor Orbán terug te dringen. Bewoners van een wijk in Den Haag zijn weer terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten hun woning tijdelijk verlaten vanwege mogelijk vrijkomende gevaarlijke stoffen. De politie hield een 39-jarige Hagenaar aan. Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen door Frankrijk met 6-4 te verslaan. De Engelsen leidden bij rust al met 4-0. Voor Frankrijk betekende de nederlaag het afscheid van bondscoach Didier Deschamps. De Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, na een aanval op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. In Irak is een basis van de Koerdische Vrijheidspartij in Erbil aangevallen, waarbij 8 leden gewond zijn geraakt. De Iraanse opperste leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

is Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Didier Deschamps stopt na 14 jaar als bondscoach van het Franse voetbalelftal. Na de verloren troostfinale tegen Engeland, die eindigde in 6-4. Deschamps leidde Frankrijk in 185 interlands, met 120 overwinningen. En behaalde onder meer de wereldtitel in 2018. Volgens Franse media wordt Zinedine Zidane zijn opvolger bij de nationale ploeg. Het concert van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Ongeveer 80.000 mensen kwamen na 5 liedjes op het terrein in een plotseling noodweer terecht. Volgens de brandweer raakten meerdere personen gewond door hagelstenen op het hoofd. Op de A1 bij Naarden richting Amsterdam is vanochtend vroeg een auto die tegen het verkeer inreed op een taxi gebotst. De 33-jarige bestuurder uit Amsterdam bleek onder invloed en werd aangehouden. Zijn rijbewijs is ingenomen. Niemand raakte gewond, maar 2 van de 3 rijstroken zijn voorlopig afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. De Cubaanse dissident en kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara is door Cuba in ballingschap naar de Verenigde Staten gestuurd. En aangekomen in Miami, Alcántara, 38 jaar oud, was leider van de San Isidro-beweging en zat sinds 2021 vast wegens ordeverstoring, opruiing en gebrek aan respect voor nationale symbolen. De Verenigde Staten gaven hem toestemming om in te reizen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het concert van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Ongeveer 80.000 mensen kwamen na 5 liedjes op het terrein in een plotseling noodweer terecht. Volgens de brandweer raakten meerdere personen gewond door hagelstenen op het hoofd. Didier Deschamps stopt na 14 jaar als bondscoach van het Franse voetbalelftal, na de verloren troostfinale tegen Engeland, die eindigde in 6-4. Deschamps leidde Frankrijk in 185 interlands, met 120 overwinningen, en behaalde onder meer de wereldtitel in 2018. Volgens Franse media wordt Zinedine Zidane zijn opvolger bij de nationale ploeg. De Cubaanse dissident en kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara is door Cuba in ballingschap naar de Verenigde Staten gestuurd. En aangekomen in Miami, Alcántara, 38 jaar oud, was leider van de San Isidro-beweging en zat sinds 2021 vast wegens ordeverstoring, opruiing en gebrek aan respect voor nationale symbolen. De Verenigde Staten gaven hem toestemming om in te reizen. Op de A1 bij Naarden richting Amsterdam is vanochtend vroeg een auto die tegen het verkeer inreed op een taxi gebotst. De 33-jarige bestuurder uit Amsterdam bleek onder invloed en werd aangehouden. Zijn rijbewijs is ingenomen. Niemand raakte gewond, maar 2 van de 3 rijstroken zijn voorlopig afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Cubaanse dissident en kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara is door Cuba in ballingschap naar de Verenigde Staten gestuurd. En aangekomen in Miami, Alcántara, 38 jaar oud, was leider van de San Isidro-beweging en zat sinds 2021 vast wegens ordeverstoring, opruiing en gebrek aan respect voor nationale symbolen. De Verenigde Staten gaven hem toestemming om in te reizen. Op de A1 bij Naarden richting Amsterdam is vanochtend vroeg een auto die tegen het verkeer inreed op een taxi gebotst. De 33-jarige bestuurder uit Amsterdam bleek onder invloed en werd aangehouden. Zijn rijbewijs is ingenomen. Niemand raakte gewond, maar twee van de drie rijstroken zijn voorlopig afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. Het concert van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Ongeveer 80.000 mensen kwamen na vijf liedjes op het terrein in een plotseling noodweer terecht. Volgens de brandweer raakten meerdere personen gewond door hagelstenen op het hoofd. Didier Deschamps stopt na 14 jaar als bondscoach van het Franse voetbalelftal, na de verloren troostfinale tegen Engeland, die eindigde in 6-4. Deschamps leidde Frankrijk in 185 interlands, met 120 overwinningen, en behaalde onder meer de wereldtitel in 2018. Volgens Franse media wordt Zinedine Zidane zijn opvolger bij de nationale ploeg. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op de A1 bij Naarden richting Amsterdam is vanochtend vroeg een auto die tegen het verkeer inreed op een taxi gebotst. De 33-jarige bestuurder uit Amsterdam bleek onder invloed en werd aangehouden. Zijn rijbewijs is ingenomen. Niemand raakte gewond, maar twee van de drie rijstroken zijn voorlopig afgesloten voor onderzoek en opruimwerkzaamheden. De Cubaanse dissident en kunstenaar Luis Manuel Otero Alcántara is door Cuba in ballingschap naar de Verenigde Staten gestuurd. En aangekomen in Miami, Alcántara, 38 jaar oud, was leider van de San Isidro-beweging en zat sinds 2021 vast wegens ordeverstoring, opruiing en gebrek aan respect voor nationale symbolen. De Verenigde Staten gaven hem toestemming om in te reizen. Didier Deschamps stopt na 14 jaar als bondscoach van het Franse voetbalelftal, na de verloren troostfinale tegen Engeland, die eindigde in 6-4. Deschamps leidde Frankrijk in 185 interlands, met 120 overwinningen, en behaalde onder meer de wereldtitel in 2018. Volgens Franse media wordt Zinedine Zidane zijn opvolger bij de nationale ploeg. Het concert van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Ongeveer 80.000 mensen kwamen na 5 liedjes op het terrein in een plotseling noodweer terecht. Volgens de brandweer raakten meerdere personen gewond door hagelstenen op het hoofd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een mix van zon en wolken. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

Ja, goedemiddag. Je luistert nog steeds naar Hits Power FM, de Graaf in de Middag. We gaan ook verder met een leuk plaatje. Speciaal voor Noël, die bij oma in de auto zit. Nou, hij doet het niet, hè.

0: Roy Orbison, You Got It. Nou, nog een keer geprobeerd. Hier komt het liedje voor Noël met bij oma in de auto. Daar gaat hij, hè?
1: Ik weet ook nog een heel leuk liedje over een bus. Zingen jullie mee?
2: Dag mevrouw, wilt u met de bus meerijden?
1: Graag, buschauffeur.
2: Stapt u maar in.

0: Ja, omdat hij zo mooi was. Nog één keer.
1: It's Power FM.
2: Ik weet ook nog een heel leuk liedje over een bus. Zingen jullie mee?
3: Dag mevrouw, wilt u met de bus meerijden?
2: Graag, buschauffeur.
3: Stapt u maar in.

0: You are the light in my soul. Dit is een speciaal even voor Mira. Die voor mij zit die ook in de auto.
1: Hits Power FM.
0: Nou, Mira, luister maar mee.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië krijgt tijdens de rust een bijzondere show. Met optredens van onder andere Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, BTS en dirigent Gustavo Dudamel. Door de op- en afbouw van het podium duurt de rust volgens de FIFA 25 minuten. Wat langer is dan gebruikelijk. Van elk verkochte WK-ticket gaat $1 naar het FIFA Global Citizen Education Fund. Dat kinderen wereldwijd wil helpen aan onderwijs en voetbal. In Tilburg is de Jan van der Leestraat deze zomer voor de 8e keer omgetoverd tot een zogenoemde Leefstraat. De straat is een maand lang autovrij en omgedoopt tot ontmoetingsplek. Met onder meer een zwembad, barbecues, sportlessen en filmavonden. Bewoners en hun familie en vrienden kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. In Oslo wordt vanmiddag het Nationale 22 juli monument geopend. Ter nagedachtenis aan de 77 slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het monument staat in het vernieuwde regeringskwartier, vlak bij de plek waar destijds 8 mensen omkwamen door een bom. In het kunstwerk zijn de namen van alle slachtoffers gegraveerd. In Middenmeer is een wallaby ontsnapt en de politie in Noord-Holland zoekt de eigenaar. Dierenparken in de regio missen geen wallaby, waardoor het dier mogelijk van een particulier is. De politie vraagt bewoners uit te kijken naar de kleine kangeroe en waarschuwt weggebruikers extra op te letten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon. De bewolking neemt in het noorden iets toe en aan het einde van de middag en in de avond kunnen hier ook wat buien vallen. Tussen 19 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. H-Power FM. H-Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik

0: to kill.
1: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Tilburg is de Jan van der Leestraat deze zomer voor de 8e keer omgetoverd tot een zogenoemde Leefstraat. De straat is een maand lang autovrij en omgedoopt tot ontmoetingsplek, met onder meer een zwembad, barbecues, sportlessen en filmavonden. Bewoners en hun familie en vrienden kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. De finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië krijgt tijdens de rust een bijzondere show, met optredens van onder andere Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, BTS en dirigent Gustavo Dudamel. Door de op- en afbouw van het podium duurt de rust volgens de FIFA 25 minuten, wat langer is dan gebruikelijk. Van elk verkochte WK-ticket gaat $1 naar het FIFA Global Citizen Education Fund, dat kinderen wereldwijd wil helpen aan onderwijs en voetbal. In Middenmeer is een wallabie ontsnapt en de politie in Noord-Holland zoekt de eigenaar. Dierenparken in de regio missen geen wallabie, waardoor het dier mogelijk van een particulier is. De politie vraagt bewoners uit te kijken naar de kleine kangeroe en waarschuwt weggebruikers extra op te letten. In Oslo wordt vanmiddag het nationale 22 juli monument geopend, ter nagedachtenis aan de 77 slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het monument staat in het vernieuwde regeringskwartier, vlak bij de plek waar destijds 8 mensen omkwamen door een bom. In het kunstwerk zijn de namen van alle slachtoffers gegraveerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon. De bewolking neemt in het noorden iets toe en aan het einde van de middag en in de avond kunnen hier ook wat buien vallen. Tussen 19 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: In Middenmeer is een wallabi ontsnapt en de politie in Noord-Holland zoekt de eigenaar. Dierenparken in de regio missen geen wallabi, waardoor het dier mogelijk van een particulier is. De politie vraagt bewoners uit te kijken naar de kleine kangeroe en waarschuwt weggebruikers extra op te letten. In Oslo wordt vanmiddag het Nationale 22 juli-monument geopend, ter nagedachtenis aan de 77 slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het monument staat in het vernieuwde regeringskwartier, vlak bij de plek waar destijds 8 mensen omkwamen door een bom. In het kunstwerk zijn de namen van alle slachtoffers gegraveerd. In Tilburg is de Jan van der Leestraat deze zomer voor de 8e keer omgetoverd tot een zogenoemde Leefstraat. De straat is een maand lang autovrij en omgedoopt tot ontmoetingsplek, met onder meer een zwembad, barbecues, sportlessen en filmavonden. Bewoners en hun familie en vrienden kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. De finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië krijgt tijdens de rust een bijzondere show, met optredens van onder andere Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, BTS en dirigent Gustavo Dudamel. Door de op- en afbouw van het podium duurt de rust volgens de FIFA 25 minuten, wat langer is dan gebruikelijk. Van elk verkochte WK-ticket gaat $1 naar het FIFA Global Citizen Education Fund, dat kinderen wereldwijd wil helpen aan onderwijs en voetbal. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en zon. De bewolking neemt in het noorden iets toe en aan het einde van de middag en in de avond kunnen hier ook wat buien vallen. Tussen 19 en 22 graden.
3: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
4: Luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuw uur Hitzoeker op jouw favoriete radiostation. Dit uur staat geheel in het teken van de nieuwste versie van Hitzoeker versie 6. Nieuw in deze versie is een hitlijst van NPO Radio 5, de Evergreen Top 1000. Ga lekker zoeken in deze nieuwe hitlijst. En voor deze aflevering hebben we ook gezocht in die hitlijst. Lekkere muziek, zoals Journey, Don't Stop Believing. Het kwam in 2011 voor het eerst in de lijst terecht. Het stond erin tot en met het laatste jaar 2025. Hoogste notering 79. Don't Stop Believing uit de Evergreen Top 1000.

met Journey, Don't Stop Believing, is de kop eraf van dit uur hitzoeker. En een hitzoeker evergreen bij uitstek is voor mij toch wel Anne Murray. Ze stond 5 jaar in de lijst met een hoogste notering van 380. Snowbird.

0: je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
1: En in De Hitzoeker vandaag muziek uit de NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Daarom vond je in het jaar 2008 helemaal onderaan, bijna onderaan, 859, Mireille Mathieu, Pourquoi le monde est sans amour.

2008 op plaats 859 in de NPO 5 Radio. NPO Radio 5 moet ik zeggen. Evergreen Top 1000. Die kwam tot stand door het stemmen van Radio 5 luisteraars. En die waren zo vriendelijk om ook te stemmen op ILO. Living Thing. Ik vind het een heerlijke plaat. Een van mijn favoriete bands uit die tijd. En gelukkig in de Evergreen Top 1000.

ze stond weliswaar wat in de onderste regionen van die NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Donna Summer, MacArthur Park. Maar ik mag het graag horen. Hier in het uurtje Hitzoeker.

lekkere muziek van de Beatles, For No One, stond 7 jaar genoteerd in die Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. En deze intro, herken je hem? The Kinks, Dead End Street. Ook deze kwam voor in die hitlijst.

Grand Street van de Kings stond in de Evergreen Top 1000. En het doet me altijd veel plezier als ik zie dat de hitzoeker met een hit komt uit een hitlijst van een van mijn favoriete bands, Fleetwood Mac. En dat gebeurde ook met de selectie uit die Evergreen Top 1000. Gezongen door Stevie Nicks, Sarah, Fleetwood Mac. Wait a-

0: Jamal, The Elephant Song, stond maar liefst 18 jaar genoteerd in die Evergreen Top 1000. Dus ieder jaar kwam die eigenlijk wel voor, met een hoogste notering van 14.
1: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.

van Brenda Lee. All Alone Am I. Ze stond 10 keer in die Evergreen Top 1000. Kwam niet hoger dan een 251ste plek. Wie nog minder hoog kwam was Melting Pot van Blue Mink. Stond er 1 jaar in 2014. Op plek 960. Helemaal in die onderste regionen.

0: Geniet van de muziek die de hitzoeker heeft bepaald. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.
1: Zanger Paul Anka. Hij staat maar liefst met 12 platen genoteerd in al die jaartallen van de Evergreen Top 1000. Onder andere met deze. SOBSO.

Dit noem ik toch wel een evergreen. Wat is trouwens de definitie van een evergreen? Hè? Dat vraag je dan af als je een evergreen top 1000 gaat maken. Zoals NPO Radio 5 deed. En die je nu in dit uur hitzoeken hoort. In ieder geval wisten de luisteraars van NPO Radio 5 wel. Dat bij die evergreens Where the Streets Have No Name hoort. U2.

0: de hits uit jouw jeugd. Je vindt ze makkelijk en snel op hitzoeker.nl.
1: En ook deze. Chuck Berry, Johnny B. Goode. Stond in die NPO Radio 5. Evergreen Top 1000. En nu op Hitzoeker. Deep down in-

0: Johnny B. Goode van Chuck Berry. Je kent natuurlijk uit die film Back to the Future dat Marty McFly ervan speelde. Een rol vertolkt door Michael J. Fox, die op 29-jarige leeftijd de diagnose Parkinson kreeg. Hij richtte een stichting op, haalt inmiddels meer dan 2,5 miljard dollar op voor onderzoek. Geweldig. Maar ja, hopen dat die ziekte ook snel weg is. Butterfly.
1: Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur.
0: Daniel Gérard.
1: Tu me dis qu'on oublie le meilleur.

0: Butterfly. Daniel Girard gaan we langzaam naar het eind van het uur hitzoeker. Die stond in het teken van de NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Daarmee kan je sinds de nieuwste versie van Hitzoeker ook hits opvragen. En ik sluit af met een hele mooie, tenminste vind ik zelf. Komt van een LP die ik in mijn jeugd heb grijs gedraaid. The War of the Worlds. Forever Autumn.
1: For 3 days I fought my way along roads packed with refugees. The homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.
0: En blijf luisteren naar jouw favoriete radiostation. Volgende week weer een hitzoeker. Zelfde tijd, zelfde dag. Bye.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Oslo wordt vanmiddag het nationale 22 juli-monument geopend. Ter nagedachtenis aan de 77 slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het monument staat in het vernieuwde regeringskwartier, vlak bij de plek waar destijds 8 mensen omkwamen door een bom. In het kunstwerk zijn de namen van alle slachtoffers gegraveerd. In Middenmeer is een wallabie ontsnapt en de politie in Noord-Holland zoekt de eigenaar. Dierenparken in de regio missen geen wallabie, waardoor het dier mogelijk van een particulier is. De politie vraagt bewoners uit te kijken naar de kleine kangeroe en waarschuwt weggebruikers extra op te letten. De finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië krijgt tijdens de rust een bijzondere show met optredens van onder andere Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, BTS en dirigent Gustavo Dudamel. Door de op- en afbouw van het podium duurt de rust volgens de FIFA 25 minuten, wat langer is dan gebruikelijk. Van elk verkochte WK-ticket gaat $1 naar het FIFA Global Citizen Education Fund, dat kinderen wereldwijd wil helpen aan onderwijs en voetbal. In Tilburg is de Jan van der Leestraat deze zomer voor de 8e keer omgetoverd tot een zogenoemde Leefstraat. De straat is een maand lang autovrij en omgedoopt tot ontmoetingsplek, met onder meer een zwembad, barbecues, sportlessen en filmavonden. Bewoners en hun familie en vrienden kunnen deelnemen aan diverse activiteiten.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

aan je hangen. Je warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Gevoel van rust dat je bekruipt.

dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Joey Bäckstedt heeft de Baloise Ladies Tour gewonnen door in het eindklassement van de vijfdaagse wielerkoers in België en Nederland haar voorsprong te behouden. Nienke Veenhoven werd tweede op 22 seconden. Felicity Wilson-Havenden derde op 24 seconden. Veenhoven won de slotetappe, een rit van ruim 111 kilometer rondom Mechelen. In Seattle is een opvallend uitziende wasbeer genaamd Jimothy in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van het dier werden miljoenen keren bekeken en fans delen foto's, illustraties en andere eerbetonen op sociale media. Volgens een dierenarts heeft Jimothy waarschijnlijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat, waardoor zijn lichaamsvorm opvalt. België overweegt de bestelling van twee oorlogsschepen bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen in te trekken, omdat de levering te lang duurt en de prijs is opgelopen tot 1 miljard 300 miljoen euro per schip. Het eerste schip wordt op zijn vroegst in 2033 geleverd. Damen raakte eerder al een grote Duitse order kwijt vanwege vertraging en kostenstijging. Bij de zoektocht na het zinken van een passagiersschip voor de kust van Zuid-Sulawesi in Indonesië zijn opnieuw overlevenden gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24, die met hulp van vissers op een onbewoond eiland zijn gered. Sinds het ongeluk zijn tot nu toe 49 overlevenden en 1 dode gevonden, terwijl zeker 18 mensen nog vermist worden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Seattle is een opvallend uitziende wasbeer genaamd Jimothy in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van het dier werden miljoenen keren bekeken en fans delen foto's, illustraties en andere eerbetonen op sociale media. Volgens een dierenarts heeft Jimothy waarschijnlijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat, waardoor zijn lichaamsvorm opvalt. Zoë Bekstedt heeft de Baloise Ladies Tour gewonnen door in het eindklassement van de vijfdaagse wielerkoers in België en Nederland haar voorsprong te behouden. Nienke Veenhoven werd tweede op 22 seconden. Felicity Wilson-Haffenden derde op 24 seconden. Veenhoven won de slotetappe, een rit van ruim 111 kilometer rondom Mechelen. Bij de zoektocht na het zinken van een passagiersschip voor de kust van Zuid-Sulawesi in Indonesië zijn opnieuw overlevenden gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24, die met hulp van vissers op een onbewoond eiland zijn gered. Sinds het ongeluk zijn tot nu toe 49 overlevenden en 1 dode gevonden, terwijl zeker 18 mensen nog vermist worden. België overweegt de bestelling van 2 oorlogsschepen bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen in te trekken, omdat de levering te lang duurt en de prijs is opgelopen tot 1 miljard 300 miljoen euro per schip. Het eerste schip wordt op zijn vroegst in 2033 geleverd. Damen raakte eerder al een grote Duitse order kwijt vanwege vertraging en kostenstijging. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Bij de zoektocht naar het zinken van een passagiersschip voor de kust van Zuid-Sulawesi in Indonesië zijn opnieuw overlevenden gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24, die met hulp van vissers op een onbewoond eiland zijn gered. Sinds het ongeluk zijn tot nu toe 49 overlevenden en 1 dode gevonden, terwijl zeker 18 mensen nog vermist worden. België overweegt de bestelling van 2 oorlogsschepen bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen in te trekken, omdat de levering te lang duurt en de prijs is opgelopen tot 1 miljard 300 miljoen euro per schip. Het eerste schip wordt op zijn vroegst in 2033 geleverd. Damen raakte eerder al een grote Duitse order kwijt vanwege vertraging en kostenstijging. In Seattle is een opvallend uitziende wasbeer genaamd Jimothy in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van het dier werden miljoenen keren bekeken en fans delen foto's, illustraties en andere eerbetonen op sociale media. Volgens een dierenarts heeft Jimothy waarschijnlijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat, waardoor zijn lichaamsvorm opvalt. Joey Bekstedt heeft de Baloise Ladies Tour gewonnen door in het eindklassement van de vijfdaagse wielerkoers in België en Nederland haar voorsprong te behouden. Nienke Veenhoven werd tweede op 22 seconden. Felicity Wilson-Haffenden derde op 24 seconden. Veenhoven won de slotetappe, een rit van ruim 111 kilometer rondom Mechelen.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige Nieuwe Rijkskanselarij, die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillesbeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: be right back.
1: Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige Nieuwe Rijkskanselarij, die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillesbeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige nieuwe Rijkskanselarij, die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillespeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. H-Power FM. H-Power FM.

0: right back. Nieuwsroepje Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige Nieuwe Rijkskanselarij, die in de weg ligt van een plan om 66 woningen te bouwen. Een investeerder wil de bunker slopen om de bouw mogelijk te maken, maar er zijn voorstellen om het bouwwerk te behouden. Over de toekomst van de bunker wordt nog gediscussieerd. Een opvallend uitziende wasbeer uit de Amerikaanse stad Seattle is in korte tijd een internetsensatie geworden. Filmpjes van de wasbeer met de naam Jimothy zijn miljoenen keren bekeken en leverden het dier een eigen subforum op internet en vertoningen op een groot scorebord bij een honkbalwedstrijd op. Volgens een dierenarts heeft Jimothy vermoedelijk een aangeboren afwijking aan de ruggengraat. Atleet Niels Laros komt door een Achillespeesblessure dit seizoen niet meer in actie. De 21-jarige Oosterhouter mist daardoor onder meer de EK-atletiek in Birmingham, die van 10 tot en met 16 augustus plaatsvinden. Laros maakte eind juni bij de FBK Games in Hengelo na 8 maanden afwezigheid zijn rentree en won toen de 800 meter. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis na het incident rond 6 uur 's ochtends op de parkeerplaats van nachtclub Icom. Meerdere personen zijn opgepakt en hun betrokkenheid wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Aan het einde van de avond wordt het overal droog en klaart het in het noorden op. Er volgt een droge nacht bij minima tussen 11 en 16 graden. Maandag is het opnieuw wisselend bewolkt en kan in het oosten een enkel buitje vallen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.
2: You wake up in the morning.
3: Je wordt wakker op een morgen.
2: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
3: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old same.
3: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have our been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You can't trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
6: What is you, Miss Bad? Come on. Come on, let's do it. Let's see who's bad, man. Come on. Come on, let's go.

0: fight back.
1: Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het centrum van Berlijn liggen de resten van een bunker onder de voormalige Nieuwe Rijkskanselarij.